0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die volpistjes. Ostas Pooja, pakt is dan een vliegenvanger?
1: Wat? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn je direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie op. Monieën, teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai. Zangen hier.

0: Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé! Olé!
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Amplifon te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden collegen tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balken in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet eruit dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boterham.
1: Nee, nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.
3: Kus, was dat, joh.

een snottenballend vriend. En tussen haar twee vingers trekte ze Rojo weg te skien. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloer naar haar ogen en nekken.

0: mis komen? Iedereen doet dat toch? Maar vooral dat nou, ma?
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Volle smeerlap.

0: Hierna afgeef dat is van ma. Morna gof het naar een ander en dat is iets ka. Dunt dat je zor na dat ka hier moet loten gewoon. En dat doet, dat doet niet mij ma.
1: Ieder kost u mee.

0: is. Well, de kaartje is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alle door van Uber. Oh, wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De kaartje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.
1: Het is na 40 jaar

0: platsat, want Hans de Balleman is twintig jaar hier een burger van steen.
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Loyal, allemaal leuren. Zwetsat, die zijn hier en doe graalijk in de veurn. Plasch naar allemaal in de landen, te samen voor de Hans, ten zatten

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw dan doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: genieten de sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Revolte 2018 Stelfeer. O stem zij uren, tot diep in al neuren.

Noorderkerk van Nienhof. Ik passeer door Hondekoepert en ik pijs op dat verrol van dat Nezel en dat Wettel.

0: hier. Wel, de gage is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met de van hierop. Het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. De gage is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. En na een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Maar laat van huilen te zien. Toen hebben we huilen lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toen voes je gelijk dat je bezig zit. Huilen zijn vier op huilen.

locus allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht en de DJ-tijn die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw dan doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet meer al te zomer?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal

alles was skuën. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kunnen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: Gisbert, kom op de toeren.
1: Ach, je zult moeten zot zijn om nog naar Gisbert te gaan. Als je ziet een winnik in de Spark in Keupen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
4: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
5: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

moment van duur, den tijd dat we ons kunnen schminken en verkleen, de kleurnoot hangen en met elkaar leggen.

Hier. Van de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klassiek muziek van Nienhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oman duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Radio met een hoek af.
1: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jongens, hey, weet je mijn iemand ooit een fles kan doen, alstublieft?

0: Hoi.
1: Hey. Wat zijn we niet nou, Dikke?
2: Ja, maar ja, nee. Heb je mannenneke gezien, hè?
1: Hey. Maar die zit niet allemaal zonder slash nog.
2: Skabroeders, hè, man, jongen, dat die zitten.
1: Maar de van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, om hier binnenkomen.
1: Dat is in de moskee, zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet dan een roos, zien we ze aan boord.
2: Ze zitten niet allemaal met de hat naar roos.
1: Hé, we gaan doen. Oh, pas op, aan het anders op zee, kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jongen.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn jood, zijn toffe jongens, hè.
2: Jood, jongen, ga lachen.
1: Laat ons
2: gaan aan boord, hè.
1: Ja, kom.
2: We gaan weer achteruit,
1: jongen.
2: Lachen, lachen, lachen. Ja, ja, onze vingers gaan wijzen.
1: Dat is een boete, want dat voor die anders
2: niet. Maar nog de keer komen niet van elke binnen. Salut, jongens.
1: Jongen, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Hè? Ja, ik weet niet, zijn dat muggen in hier binnen, zeg. Allee, waar dan maar nog stoppen, man. Ja? En dan al geweten, jongens, met wat toosje dat je dat hoor bent, hè? Ja, dat zou wel zijn, de skippen zijn kleuter, ja? En boy.
1: Hoi, wat is dat hier? Dat zijn we niet op de markt, zeker?
2: En de kieken maar neugen naar hoeven getrokken.
1: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal?
2: Ja, die vliegen dan, ik heb hier op dat vier zangen.
1: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
2: Ga dan nog op één vlees, als ik een roosje
1: moet. Die al lijmen stinken,
2: ja, man, hè, jongen. Hey, echt een hoer,
1: dat volk, man, hè, jongen. Wat is dat hier?
2: Dat roosje, man, jongen.
1: Jongen, hé.
2: Schrik hem uit niet, man, kom.
1: Toet ik hem schrik? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
2: Ja, maar ja, jongens.

0: Brian Pollet in Lierbeek door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben als met veel plezier als je niet weet wat kies. En Pollet, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Pollet, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: eten die bananen meer?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Ze hebben dringend uit om Iris Baanplafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat.

0: Willy in Dachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Willy in Dachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrin, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Jubilee achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeit op één terras, alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

van de macht blijven in één of. Een vlotje van een sing. De benen van de cirkel. Die Marien motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Paradijs. Want de Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht. Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Ik heb pistolees met u, hè.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475-756-759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
4: Zeg, wanneer komen we hier een graalijk visje en baven?
5: Wacht dan tijd maar af. Als er wel in hangt schieten, zet je stoel dan maar aan de kant.
4: En hoor je op tofels doen.

Ik raam mijn scooter, een autoscooter, als het passeer gooit van de boom. En moet ik spissen, het maal missen.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die volpistjes. Ostas Poedja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat de? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn je direct dood.
1: Ai, maskoop, zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie's op. Monieën, teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai, zangen.

0: Bayern Polé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé.
1: Radio Ninoven. Nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Ja, hallo, het is hier Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: Willy in Dachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Willy in Dachtergalen. En dat is een betoelboeren praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Wat Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse baradie.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Als dat blijft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.
3: Ah,

Gent, Baen, Polé en Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baen, Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baen, Polé, Polé!

0: Amplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Hey.
1: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
0: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
1: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je zo opgestoen?
0: Ja, ook, jongen. Naar jij opgestoen. Ik heb geen neuk toe doorpeken.
1: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, hey, daarmee wassen. Daarmee kun je toch niet wassen, hè?
0: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Ja, je mag dan iets weer inschrijven, hè.
1: Wie dat, hè?
0: Ah, boer de Dwie, hè.
1: Ah, godverdomme, boer Louis. Had je zo mee dat niet goed vergoed?
0: Oeh, wat hebben?
1: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
0: Ja, zucht. Allee, jong.
1: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
0: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: Hey, Pegen, is er eens. Moet jij niet eens hier lopen? Ha, wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met dat kamen. Gelijk als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hey, en ik heb dat niet veren?
1: Joch, haal ik van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Pegen?
2: Oeh, Hertekamp.
3: Is dat Jean Evel?
0: Nee, kwaker. Hij hoort, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste, ze, in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
4: Ja. De rabiesjes uit te doen, hè.
0: Ja.
1: Dat is toch een wachtgeld, jong.
0: Het boek dat liever niet, misschien.
1: Ga ja, maar banien, hè. Maar ja, ga banien, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kamunt nog. Hé, hey. Ze komen hem met tussenbal.
1: Ja, banier, hè.
0: Ja.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles dat kamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Ze gaan komen met jou tussenbal.
0: Joke, jongen, nee, ik heb nog hoever.
1: Oh, ik geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga zijn cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
5: Pierre Kop.

0: Boeve Kassa, nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welk een dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarlosjes, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerustig binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: jaar platte rest, zijn we weer op boon. En zit nou maar gerest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hiltje en me wel niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al draad ogen is van haar op wat droeg.

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden daar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, uurdopjes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Aders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de meeste avers weten niet dat hele kleine neuk drugs pakt.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet eruit dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als terras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met ja door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Kaiser is plezier.
1: De Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hierop, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. De Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oma dood. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: V. Hamla hamla ha. Hamla hamla ha. Hamla ha. Hamla ha. Kul kul ha.
1: Radio Menenukaf.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

0: Vooral als strijk verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijd.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar Husbert te gaan als je ziet een winnik in de Spark in Keupen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Hallo, door.

Jonas, hey, vi ger mig en mand och äta fläskenål nästa bli.

alias Captain Pottepie en zijn Pirates of the Fierce Commission zijn mailen buit de Innoviter op ziek naar had in de mert om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit te hebben. Nu veel oerlogen en stermen te hebben meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

0: Hans, Brian Polé en Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!
1: Voor de maaltijd aanvullen.

0: luisterde die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erich Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon. En het nou

0: willen hier nachtergalen. Lodge in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bij Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: is.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Een balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dagen open, vanaf half 5, ooit genomen op Koenstag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Oh, stinker sig.
1: Å, se hva du ned.
2: Å, nå er så mish. La la la la la la la la la la la la.
3: Ikke russ, jo. Ikke vil hier rondhalen, hè. Ik ben aan die beu, al talen met koets. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot.
4: Och, jong, trek dan.

0: dag doen. Maar, zie ik wie dat er door is? Is kijk namig.
1: Ik, van mijn witkapoen.

0: Als ik een skeun ferme vliezen.
1: Maar veel loeken, dat doet me blozen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een skeun verre kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al op mijn gat. Ga ze staan,
1: ik? Ik ken je maar toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte deus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken in haar hand, gat achterhoortje en tette verhoortje. Opdraaien. 1, 2, 3.

0: que me terve-me.
1: Gegotje op de lampen, kijk niet ooit aan je zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Maar daar verstrand dat je zit.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef ons hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met de vanille op. Het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd.

0: zitten. Merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toes met een briefje van dokter.
1: Radio Menenkast.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de die van ons? Wel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Tje gior van Aertenaar. Waile kiere weer no de sensje van carnaval. Draadogen en nachten op de vlicht voor de realiteit. We trekken erop oog, we honden van deer. En als de kat van oog is...
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Druk dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zij gereed.
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Per 20 jaar. Per

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: van Eno. Zij Dalmor neer, want walen zijn hier mee. Vier en Grosch stelt Jeannette Normanert Aileveen.
1: Wat is?
0: De Wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangeriet verdekte werk. Want we zijn hier met onze neuftspoedel.

Belgisch. Wel, de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hierop, het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: Licht. Warm. Camera. Creëert. Matches.
1: We zijn klaar.
0: Ah, ten zijn we, hè.

0: Zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil je dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan ga een massage.
1: Welkom aan Oostveren Massage Bato.

0: Voor een laag strijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de die van ons? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Een schaal zitten woosje, het werd een rennen woosje. Ons koning of zijn stad, aan de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of valt hier al in het water?

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: meisje met de toerten. En je zult moeten zot zijn om nog naar eens bij te gaan, als je ziet een winnik in de Sparking kopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees met je.
2: De Spar in Winnik. Alle door.

0: Overklist, unieke schrijven. Met Draman, dat is uw rap gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken. En de rest weer niks kunnen doen. Is dat gereed, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er iemand onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter, die is gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bad op mijn tan. Martijn in ijs.

looks good.

Want Baen Pollet in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baen Pollet, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen in Lierbeek. Baen Pollet, Pollet!

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Feste Karnavalisten! Zie mij hier naast wel. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal de vener bosch op zijn. Ik weet dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zitten, komt er deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zit de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feesten.

job had. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te houden.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. Hij had

Hyvin te vieruun ympäri kapaten kalastamaan.

0: juwelier, nachtergalen, plas in tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: nieuwe kassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Niet hier een boeterham.
0: Nee, het zijn fritten, hè.
1: Britus.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: leba touch. Echt om alles, naked scotch. Om de dagelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach kom jong, het zal wel likken.

bier. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hier op, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gaat zijn.

0: Jacob. Als je wil feesten, komt hij maar op Jali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Nino fabeltjes verteld. Een fabeltje hier, een fabeltje door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Wie weet er nog wat dat te woord is? Daarom zal Stieke Trijks zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Nienhof. Draadagen feest in stad.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: om miljarder. Den precis nog hoesting in een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je dozen? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersje?
1: Allee, rap. Nog hier een tijd.

Het komt heel snel iets. Kom, stek dat ha, nog more vat, nog een vat, nog een vat. Toe stek nog rappe vat, want gerookie weer niet zat. En drink nog rappe

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar

een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album? Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Gisbergske matte toeren.
1: En je zou moeten zot zijn om nog naar Gisberg te gaan, als je hier een winnik in de Spark in kopen.
2: En als je dat op de tocht zet, pak dat op de rekken wat zelf gebakken pistolees met je.
3: De Spar in Winnik. Alle

0: 9-11, I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je gaan doen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschpeken? Allee, je suis curieus?

not about vrienden. En tisken aan twee vingers, trekte ze roodje om weg te skien. Met de vingers in haar uren, en moest karten lieve neer. Ik sloeren naar haar ogen en nekken.

0: Dat kostuum dat ik hierna afgeef, dat is van ma. Morna gof het naar een ander en dat is iets ka. Den tatje zorna dat ik hier moet loten gewoon. En dat doet niet mij, ma.
1: Ieder kostuum in

0: kwartier. Van de Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van Inhof, het is alle door van Oebe. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.
1: Het is na 40 uur, je werd dat niet gehoord.

0: dat zat. Want Hans de Balleman is Twitje Jurierenburger van Staal.
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Lodjaal, Almo, Leuren. Zwet zat, die zijn hier en doe graalijk in de veur. Plasch naar Almo in Aalanden. Te samen voor de Hans, ten zatten

Mei, das war grausam.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast.

podcast, reclame jingles of live opnames met mixing en mastering van een full album? Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Stadtdeuk 2018 Stelfeer.

Plaats Bas en Pollet in Lierbeek door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. En Pollet, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Pollet, Pollet!

0: Turten die van aan mee?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Niet hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op alle vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Telefoon?
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geilenhoofd cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier!

0: Well, the closet is ruined. The best cafe for your stuff. But closet is er van hier op. Het is alles over een Uber. Oh, wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zetten. De closet is ruined. De beste cafe voor heel stad. Zeg dat het Giga gaat zetten.
1: Radio Ninoven. Nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

La van Aijl te zien. Toer hebben we Aijl lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe vuschelijk dat je bezig zit. Aijl zijn vier op Aijl.

Hallo's allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me geamuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht en een DJ-tijn die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke, zware

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet meneer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we was meiden tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal

nieuwste sport af. Alles was kuien. We zijn de Giel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kunnen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist. Ja, echt geen.

0: Kapistolees met Jukke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: de moment van het jaar, de tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden, de kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

0: Oi.
1: Hey, wat is er met die nadenken?
2: Ja, maar jongen, heb je je man dan een keer gezien?
1: Hey, maar die zit niet helemaal zonder slash nog.
2: Ska-broeders, man, jongen, dat die zitten.
1: Maar de van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet hem wel een schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is in de moskee zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet de ander een roos zien aan boord?
2: Ze zitten niet allemaal met de hat naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op aan het anders op zee, kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jo,
2: kom maar
1: op.
2: Lachen.
1: Zijn we goed? Zijn toch van jongens, hè?
2: Ja, goed, jongens, dan lachen.
1: Rodeo,
2: dan met aan boord, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey, we gaan weer achter de woordjes, jongen.
1: Lachen.
2: Ja, met onze vinger een keer wijzen.
1: Rodeo, zij hebben nog boete gewonnen. Dat is voor die anders.
2: Maar nog een keer, kom maar niet van een keer binnen, hè. Salut, hè, jongens.
1: Jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn muggen in hier binnen, zeg. Allee, waar dan maar stoppen, gewoon.
1: Ja? En dan al geweten, jongens. Mijn maat toestje dat je een woord bent, hè.
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippen zijn kleuter, ja. En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dan zijn we niet op de markt, zeker?
3: En ik ging hier maar neugen naar hoeven getrokken.
2: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal eens?
3: Ja, die vliegen dan ik als hier op dat vier zijn, mannen.
2: Ja, dat, die verkopen dan nog ook, hè?
3: Hou dan nog op één, vlees. Als ik een roosje
2: moet.
3: Ja, mannen, jongen. Echt een hoer,
2: wat? Dat volk, mannen, jongen. Wat is dat hier?
3: Ik heb een roosje, mannen, jongen.
2: Jongen, jongen, hé.
3: Schrik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want Montoosman kan haar nog hertrekken.
3: Jongen, ja, jongens.

0: café.
1: Want Baempolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben aanzels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, olé!
2: Radio Ninove, nieuws.
3: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
4: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
3: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: luisterde die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erich Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aba met rood en dood. En moest het nou nog niet geurd hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de lavendelstroot. Baanplafond. Europarooten, uurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

0: Goeienaars, Bobby.
1: Wat, hè?
0: Ah, o Stefanie.
1: Ah, onze Veske Prins.
0: Ah, goed. Dat zijn vrienden, hè. Op mijn wagen, van de Sjeelman.

0: wil hier achterhalen. Plas een tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij je wil hier achterhalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras, alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: café.
1: Want Brian Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast augustuven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé,
0: Polé!

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Beste karnaval is daar! Zie maar hier naast me. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen al op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bosje op zijn. Ik weet dat een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zit, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Aylen. Ik zet de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feesten.

Schappat. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Nienhoven. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te houden.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. Hij had

0: Dat
1: is wel een
0: We weten weer hoe we verklappen en dat is nog een beetje. Want dat is wel live, dat is level.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op alle vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Nou ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah, ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Als dat bleef.
0: Frites.
1: Alle dogen open, vanaf half voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Vanino. Zet Almornee, want walen zijn hier mee. Vier en Grosch stelt Jeannette Normanert Aileveen.
1: Madde!
0: De Wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangeriet verdekte werk. Want we zijn hier met onze deugdspoedel.

hier. Well, de Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hierop, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezegd. Nee. De Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezegd.

0: paars, wie en vroksken door. Ik wil ze plaas en zonder oor.
1: On a la machine, we klassen er van een keer, we zien carnavalsradio in.

0: zijn je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan gaan een massage.
1: Welkom aan Oostveren Massagebar.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Wel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Een schaal zit een woosje, het werd een rennen woosje. Ons schoonien of zijn stad, oon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

dance, maman. Comme yo.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: krijgen. Met Draman, dat zoer op gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken en de rest weer niks kunnen doen. Is dat geen riet, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er riet onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in, bad op mijn tan. Martijn ineens,

0: Godverdomme, godverdomme. Ik zit hier vernervel met van die volpistjes. Ostas Pooja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn ze direct dood.
1: Ai, maskoop, zijn batterie zijn vernair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie op. Monieën teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai.

0: Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quick Step was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: luisterde die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend thuis om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarouten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden collegen tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. Hij heeft nou

0: juwelier, nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Nou ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah, ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Niet hier een boeteram.
1: Nee, nee, het zijn frieten, hè.
0: Frites.
1: Ook online bestellen mogelijk.
3: Ah, kus,

0: Touch. Echt om alles, naked scotch. Om de dogelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach kom jong, het zal wel likken. Met

0: Lecz bita, no, kochany Jędrinka.
1: No, no, no, no,
2: Little Crabber, senile manneke stoon.
0: Mano da kajer of mano da rio.
1: Ja, wacht, as leges, wacht, as leges.
2: Little Crabber, senile manneke stoon.
1: Kijk, en meet, nou, elke mag gaan dronken zijn.
0: Ja, en ik zeg, jongens, jongens.
2: Little Crabber, senile manneke stoon.
1: Kom hier van je joer, voesje.
0: Ja,
1: heb
0: ik, heb ik. Maar we gaan maar meer nog
2: doen. Little Crabber, senile manneke stoon.
3: Witches.

Precies. Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van hierop, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezegd heb. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezegd heb.

0: Jacob. Als je wil feesten, komt hij maar rap en jalie, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Ino fabeltjes verteld. Een fabeltje hier, een fabeltje door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Je weet er nog wat het woord is? Daarom zal Stiekem Trijk zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Ino. Drie dagen feest in stad.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Og miljarder, den precis nog hoesten in een pilsken.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je dozen? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersken?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

De Rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames.

0: 9, 11, I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Yep, la, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je nog doen, hè?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen, eigenlijk.
2: Alleen Toschpeken? Allee, ze is wie curieus?

grote band vrienden. En tussen haar twee vingers trekte ze roodje om weg te skieten. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloer naar haar ogen en nekken.

0: Jamie Scoleman. Iedereen doet dat toch? Maar vooral dat nou maar.
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Volle smeerlap. Wah.

0: Well, de Kaaier is gewoon de beste café van heel Stas. Met kluisjesmiddel van Inop, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel Stas. Zeg dat het Giga gaat zijn.
1: Het is na 40 uur

0: en café.
1: Deze is Kemsken Onzin.

0: Want Hans de Balleman is twintig jaar hier een burger van steen.
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Loyal, allemaal leuren. Sven Zat, die zijn hier en doe graalijk in de veurn. Plas naar allemaal in Aalanden, te samen voor de Hans, ten zat nog.

my, it's over Gorzon.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo,

0: Eske wat te toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar Husbert te gaan. Als je ziet een winnik in de Spark in Keupen.
1: En als je dat uiteindelijk toch zet, pak dat op de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik.

stuk 2018 Stijlfeer. Oostem zijeuren tot diep in haar neuren.